As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Leicester FM.
1: Een handvol grijs. 1, 2, 3.
2: Va boom blar in Arabos blar, va boom blar in Arabos blar. Arm was ik gister in nou.

0: Wow, no. Well done. Well done. Dus elke keer vang hij hem mee.
1: Leekie.
0: Het is freaky.
2: Creepy.
0: Het is creepy. Het is creepy. Dat is wat het is. Maar het is baie goed in die leven wat iemand voor jou kan zeggen in een weird stem. Dan is het niet meer zo cool. Het is een font change.
2: Ja.
0: Verstaan je? Het is niet... Ik weet niet, ik kan voor jou zeggen... Ja, weet, jij lijkt mooi vandaag. Als je zegt, jij lijkt mooi vandaag. Een beetje anders, hè? Jij lijkt mooi vandaag. Verstaan je?
2: Dat is weer
0: verstaan je?
2: Dat is alles raar.
0: Wat verstaan je mijn band? Dat is niet de stemmen change, man. Het
2: ja, is
0: want ik love stemmen. Voice over artistry is een van mijn favorite occupaties in die hele leven. Ja.
2: En jij is baie goed om verschillende stemmen.
0: Omdat ik geoefend heb en naar mensen gekeken heb. Ik meen, jij vat het meneer Luke Skywalker omzelf. Is Joker geweest al die jaren in Batman's animations.
2: Ja.
0: En dit was heel eerste hallo Batman. Ik heb daar geoefend. Like yo. En toen had het radio, snaaks genoeg. Het ek probeer mensen na maken. Dit was het mensen wat brei en alles. En toen begin hulle bij parties vir jou sê, kom, mag je daar ou na? Mag je daar ou na?
2: Oh, wow.
0: Mag je daar ou na? En ja, en toen...
2: Ik denk dat jij doet een goede David Attenborough.
0: Ja, ik moet niet een goede mic en een goede system en dan kom je lekker dier. Maar net Daniel is baie beter.
2: Ja,
0: ik is oké. Ik heb het op proberen.
2: Ik kan niet die Bluetooth dan niet wees. Dus
0: ja, je kan
2: though.
0: You got that tone.
2: Ja,
0: you got that tone. Maar ik heb het opgehouden proberen om aan de mensen na te maken en alles. Maar ja, dat is van die mensen wat in die wereld is net phenomenal.
2: Nee.
0: Phenomenal.
2: Dat is, ik is mal oor. Dit en ventriloquist is my verschrikkelijk interessant. En ik heb nou net gedink aan iets wat ons langklaas gedoen het, so het groen muziek af. Hey Google.
0: Hoeveel phone het gesê? Je moet nie stoppie. Grandma Bums. Je moet nie stoppie.
2: Hey Google. Barry's Corner.
0: Nee. True meaning. Kom eens grabbie rond op Marula Media. Afrikaans en iets gebalanceerd en betrouwbaar.
2: Want dan je kan die tube gaan aflaai of je kan het gaan naar marulamedia.co.za. En hulle sê hier die hoofopskrif die 30ste juni land op maximum operationele gereedheid. Vanaf hierdie oomblik is ons nationale operationele plan ten volle geactiveer. Die land is nou op maximum operationele geleentheid. Het is die cellen in twee keer daar. Maar in elk geval, dat is alles gereed. Dubbel en dwars.
0: Ja, that's maybe what they do.
2: Maar ek denk, ek hoop en bid dat dinge net rustig sal wees vandag.
0: So dan praat hulle ook hier so hof oor beweerde hiermoordplan. Ok, as honde ook geskiet word, is die ding wat daar gesê word. So ja, dit is baie goed dat hierdie goed op die lampe kom. Hulle sê, my man is hulle by bed lê, skiet hom net deur die venster. Kan jy dit glo, hè? Het is baie sensitief vir my na my oomse story ook hierdie begin van hierdie jaar. So dit is rarig, dit is crazy, man. Maar het is goed. Het is goed dat het op die lappe kom. Het is goed dat hierdie type dinge die lig sien, man.
2: Ja.
0: Het is goed, ja.
2: Dat mense nie meer wegkruip van het af nie.
0: Ja, ek weet nie, man. Dit is wild. Sulke mense kan nie buitenkant rondloop nie. Dit is my probleem, ja.
2: Ja. En sê hulle ook ondersoek gevra na Steenhuisen se uitlatings.
0: Hierdie is 'n groot.
2: Hierdie is baie groot. Mm. Resolve Communications het die versoek deur die ANC en Action SA vir 'n onafhanklike ondersoek waarvoor geen ondersteunende bewyse verskaf is nie, is misbruik van toesigmeganisme en die vermorsing van openbare hulpbronne wat albei partye beweer dat in hulle eie self beskerm. Dis basies dat John Steenhuisen het uitgekom en gesê Gordon Lewis het hom laat verwyder.
0: Yeah.
2: Nie 'n verkose manier soos wat hulle oorspronklik gedink het nie.
0: Maar op hierdie oomblik in tyd nou spilt Milko. Jy gaan nie ebeskielik jou job terugkry nie. So dit is nou
2: nie. Dis van daai too little too late.
0: Ja, dit is hartseer. Alles het waar of nie waar nie, maar ek meen voor die eleksies en al daai tipe dinge, is nie iets regtig wat jy nou in die party wil ingooi nie.
2: Nee, glad nie.
0: Maar dit is wat dit is. Ek kyk maar hoe dit is. Hierdie selfe oggend toe ons die nuus lees en dit is vir my baie snaaks as ek die government nou sien sê jy weet ons het dit en dit en dit en ons stel hierdie in aksie en alles en I'm like, alles met niemand langer kommissie was onder hulle. So ek...
2: Saab them.
0: Ek is bieke...
2: Het is een moeilike ding, want jy wil nie saamstem nie, maar jy wil saamstem, maar...
0: Ek stem nie saam, ek stem saam met die goed as het op die lappe gesit word met Lango Commissie. Nou, daar net gegaan, hè. Het is daar waar, ek denk altyd aan Orkie Snorkie, wat hy ons gesê het, my maat my gevra, rook jy? En toe sê ek, nee, maar net daarna toe dink ek aan rook. Maar is rarig op die punt waar daar een rookie trek, is al vierkie. En waar daar klomp rookies is, is my bos brand. So, jy kan nie vir my sê... dat al hierdie goedes wat deur my lange kommissie uitkom, het niemand van geweet. Die was allemaal dan so secretive.
2: Ja,
0: verstaan
2: jy? Selfde.
0: Ja, so dit is vir my...
2: Ergens
0: dit
2: het is iemand geweet.
0: Come on, man. Come on, man. Dis is... Dis die... Dis amper soos die vertakking van net skelms by mekaar.
2: Ja, want, ja, dit kon nie, dis die mat wat alles sonder in gevee word. Hy raak nou
0: is een hoop, John, is een hoop, ons het al lang al, maar ek hou van die met lange kommissie, rarig, ek hoop nie, daar word aksie gevat as gevolg daarvan, en daar is groot getuienis wat nou geroep word, natuurlijk met die eindspeel van Madlanga. Ja. Ek voel regtig dat hulle Madlanga moet verder vat, ek voel hulle moet hulle die rest van die jaar nog klaarmaak, of al kos het, hoor my nou, nee, al kos het hoeveel.
2: Mm-hmm.
0: En ek is over, I don't like them spending money on commissions. Maar hierdie is nie 'n zonde nie. Hierdie is phenomenal. En as hulle klaar is, dan moet hy selle regters en meneer Chuckleson moet die Ramaphosa Palapala saak aanvat.
2: Nee, ja.
0: Ja. Ja.
2: Hierdie is een baie goeie commissie. Is die een commissie wat ons nie oor klaar nie?
0: Nee, maar
2: ons klaar nie oor ander
0: goed. Ja, ek denk oor die Zondo-commissie het baie goed gedoen. Ek denk net hulle het niks daarmee gedoen nie. Ek ben Raymond Zondo homself het gevra, hoekom word niemand toegesluit as gevolg van die dokumentatie wat ingegeef was nie. Maar het voel vir my met die Madlanga-commissie, weet hulle baie meer as wat hulle gewonder het.
2: Ja.
0: Hulle vra jou, maar hulle weet eindelijk.
2: Hulle het baie dieper gaan delf. Dit was nie soos hoe die persoon het daai gesê nie, maar waar was hulle, wat het gesê, was het op WhatsApp, op e-mail, op phone, was het, ja, dit was baie meer, hulle krap bietjie dieper.
0: Konazi het alles begin, denk nie daarom tren.
2: Net
0: so. En toe Kat Matlala val, toe begin alles so, een na die ander ene. So dit is rarig, dit is phenomenal. Ek is super blij, ek is super, super, super blij daar oor, want ons die selfde mense wat ons wonder, hoekom betuig van die staatsinstanties nie hulle werk kan doen nie, daar is die rede. Daar is 100% die rede, man. 100% die rede. Ek is klaar.
2: Ja, dis omtrent dit vir Marula Media. Dink een paar lekker treffers, dan kan ons hoofdtrekke toe gaan.
0: Treffers na treffers.
2: Treffers na treffers.
0: Treffers na treffers. Ja. Ons gaan ek hier na die mannen wat kan, en dit is meneer Dion Kruts.

0: Luister FM.
1: En as jy lekker luister, stasie, trap om frikkie, meneer Dewald Duppenaar, Gerrit Stein, miljonair, Jan Lehani, lay down beside me, een van my ginsteling rendisies van daar, ja, nee.
2: So.
1: Hulle kan rarig, kom nou. Ek het laatst week met Lehani gepraat, kom.
2: Ja, bring het net terug.
1: Kom. Sy het een nieuwe song wat uitkom, Chill Pull. Chill, vat dit Chill Pull.
2: Ja, dat is.
1: En dis die selle mense wat gewerk het aan Biekie Benouni, so, sy is super, ja, sy is super opgewonde daarover. So, ons kan nie wacht om dit met julle te deel nie, op die lekker luisterstasie, 16 minuten net na die tyd van 8. So ver, lyk al die dinge nog okay.
2: Mm-hmm.
1: Hulle sê, Raklins is onder beheer, Eportweg onder beheer.
2: Asai.
1: Well done.
2: Dis weer na die tyd van die jaar, waar die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel, op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel waar het jou vra om jou naam in te tik en het vat jou deur na die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM, onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring om huis toe. Definitief een lekker een en Chantel definitief verdien het met al country program. So die SACMAF Awards is weer aan die gang. Gaan luur gerust en dan gaan doen jy die wout op Polly.
1: Nee.
2: Polly.
1: En die ergste is, right? En let's call a spade, ja. Die Weskaap het laatst jaar gewen. Dus kan nie dit doen nie. Nee.
2: Dit is een Ooskaap ding hier.
1: Dit is een Ooskaap ding hier.
2: Ons moet omvat. Ja. Definitief. Gaan luur op Luister FM se blad. Meeste van die omroepers het ook al gedeel. Ons het ook deel op Grootwerk Breakfast. Gaan luur gerus op ons Facebook blad en dan kan julle ook gaan stem.
1: Easy peasy lemon squeezy. Well, Fuel on Wheels. Span daar vir 12 uur fietsry. Een rit aan vir fonds en samel. Ons nou hier uit om deel te wees. Nou, Saterdag die 11de juli by Dispatch 2 Klump. Dit is 7 die ochend. Een skop Fuel on Wheels span op. En dan 8 uur kan julle saam rijd. En slechts 2 rand rond. Kan jou familie of vrienden selfs jou skoonmaak om saam trap. En weet wat is die cool ding, man? Kryf jou spanne, selfs vir die werk ook, wie kan mees trap? IT departement of admin. Daar gaan ook stelletjies wees, lekker na jou kos, fiksheidsdemonstraties en soveel meer. En dat is ook een stuik aand, 7 uur die aand, maar jy kan jou sappige stuik bespreek nou al, om seker te maak, jy het jou plek daar. Nou, dier die insameling, sal ons vir 10-jarige dochterkie een mobiliteitsstoelkie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook elke donatie help. Luister hem, gaan ook rechtstreeks eindsaai vanaf 6 uur af vir meer inlichting, besoek die Fuel on Wheels Facebookblad, sien jou daar. So ja, het gaan lekker is. Het gaan lekker is.
2: Volgende zaterdag.
1: Ja, tyd vlieg, man.
2: Tyd vlieg.
1: Wees crazy is, toe ek met een van my kliënte praat, en hy sê vir my, ja, ons gaan dit en dit doen. Sê ek, ja, maar ons maand van nou, sê, nee, is week en half.
2: Ja.
1: En dan ek, nee, dit is nie.
2: Ja.
1: Kom, praat jy die waarheid snaaks.
2: Is iemand het nou vir my gesê, ons is 6 maanden weg van 2027.
1: Sjoe.
2: Wat?
1: Jo, daar ek het so een chill gekry. Nou.
2: Nee.
1: Ja, daar is.
2: 2027. Goeiste.
1: En ons het nou eerst begin 2026 recht skryf.
2: Wat het geword van die paaseiers? Ek het niks paaseiers gehad hier.
1: Wel, is nou klaar.
2: Ja, dat is nie meer die beken nie. Beken, maar wit, beken hulle moet die witters kan, net hou.
1: Ja, hulle moet het goedkoper maak, is wat hulle moet doen.
2: Ja.
1: Nee?
2: Daar sê ek lamp, die wit paaseiers.
1: My vrou ook, sy vrek vir dit.
2: R65 vir 6.
1: Ja, dat is goedkoop. Het is goedkoop, uit R80 op uit naag. Dat is seker al die petrol wat hulle van die baan af moet rijden tot by ons. Dit is crazy. Wat ek laf.
2: Ons winkels waar hulle die stikkendes verkoop het. Want hy het, toen ons klein was, was altyd winkels wat so stikkende goed verkoop het. Of soos die KitKats het nie die wafer in gehad en die was soos duds gewees.
1: Ek want nou die crunchies. Ja, hulle die crunchy goed is verkoop.
2: Ja, dan het hulle nie die honeycomb gehad.
1: Ja, of die chocolates wat gebreek was. Ja. Ek, die tyd toe het my pa constructie gedoen, toe was maintenance gedoen in Canberra's.
2: Mm-hmm.
1: En die reel was myself dat jy kan soveel as moeilik eet binnenkant. Chommie. Sommige van die conveyor afgehaal. Nee, die ding, een karamellabeer opgetel en begin hy so loop. Oh, it was beautiful. Maar eerst, eerlijk waar, tweede chocolate in is gedaan.
2: Ja.
1: Die reek, die nee, is too much.
2: I will show you.
1: Ja, is too much. Want toe vind ek ook uit, hulle doen die klein chewy fruity sweets. En toe eet ek haar ouse nieuwe merk weg. Wel geslag gepraat. Dit was crazy. Want dan hulle kom warm uit.
2: Ja.
1: So dit is, dit was die beste. Dan loop jy dan so syke blaaie wafers. Jy loop en dan breek jy net die punt af. Daar moet seker die hele wafer nou weggooi. Want jy kan hem in die fabriek sê. Jy breek hem net af en loop. Soos een baas. soos 'n baas daar. Nee, dit was
2: ek
1: amazing.
2: Ek seker is as gevolg van julle wat daai reël weggevat was.
1: Probably. Probably, ja. Is dit weggevat? Mag jy nie meer nie?
2: Well, Cadbury is nie meer hier nie.
1: Oh, ja.
2: Is nou Mondelez.
1: Oh, true. That's same thing. Different thing. Same thing. Ek dink ons moet 'n tour gaan doen, ek en jy.
2: Ja.
1: Nee?
2: Hoeveel
1: skade kan ons maak?
2: Ons wil net gauw iets proe. Toets. Ek bedoel, toets.
1: Nee, ons proe. Hier, ons is eerlijk op die groot bij. Ons gaan een commissie stig.
2: Ja.
1: Nee, ons noemen die njom-njoms.
2: Njom-njom.
1: Ja, die njom-njom commissie.
2: Njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom. Dis ons tooi-tooi dans, ons aangekom.
1: Nee, asjeblieft nie.
2: Njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-njom-
1: huh, huh, verstaan jy, sê met jam, jam.
2: Ek kan nie, jy kan nie het Awesome Rock met noem, noem, noem, noem, noem, noem, noem, noem, noem, noem, noem,
1: ek pas halfpad, maar ek is meer as gewillig vir jou om dit te probeer. Hoe het Lord Farquaad gesê op Shrek, some of you may die, but it's a sacrifice I'm willing to make. It's a sacrifice. Anyways, is 21 minuut net al die tyd van, ach, is lekker, paai is op, die dinge loop mooi, is kan goeie muziek deur beweeg, en dit nog, kom ons gaan al bykie Golden Aldi uit, hoe kom dan nie?

0: Dat is die man anders, de zon, zonnekes, met vrienden. Net voor het Anastasia, met Left Outside Alone, die Australiaanse dame, wat kon belt, man. Mm-hmm. Ja, nou voor hem is een powerhouse.
1: Oh, mal erop. Zij het in dit brille cool gemaakt.
0: Zij brought sexy back, man.
1: Zij
0: ja, right, I see, she brought
1: low,
0: sexy back.
1: Low rise jeans.
0: Ja,
1: low. Ja. Die broek is zo laag.
0: Ja, losser.
1: Low.
0: Losser.
1: Zij mag het maar doen.
0: Ja,
1: her hips uit. Don't lie,
0: no,
1: Shakira.
0: She don't lie. No, she don't lie. Maar wat is ook, ligt niet, dit is tijd voor ons nieuws hoofdtrekken. Ik wil net vir julle sê, baie mense vra, so ver, alles, al die paaie soop. Julle is fijn, dan was een beetje hier en daar probleempies, maar dat is alles uitgesort, so julle kan nou maar deurbeweeg jou normale dag en routes, so alles lijkt vir my heel oké. Okay. En die politie is aan die gang, en die, al die mense is lekker, so dat is cool. Maar ja, beweeg deur na die ding toe.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekken.
1: Jou hoofnie sê die eer, man kry swaar vonnis vir noodlottige wraak, aangedrewe massa skietery. Julie se finale brandstofpryse is bekend gemaak en Duitsland ondersoek massamoord in Hamburg. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
0: Liewe genigtig. Hulle nie so aftrek die ou.
1: Baie, die brandstofprys.
0: Ja, nie, ek is met jou, maar ja.
1: Dis soos, wow, yay, wow.
0: Het al raf, ja. Ek meen, betek hier is het ook die mense freak uit oor baie dinge. So, die FIFA's president is nou onder scrutiny, right? So, die vorige blatten was natuurlijk onder die groot hammer geweest daai tyd met die korruptie onder FIFA in Suid-Afrika, met die tasse, met die geld, met Danny Jordan en alles. Maar die nieuwe president doen baie goeie werk met Football International. En hy was toe geskroet na sê, kan nie glo, hy het so baie gevlieg in die wereldbeker. Hy het al 24 games gekyk. Self, as een president van die federatie. Yeah. Hoe amazing is dit?
1: Dis wonder.
0: Dis rarig cool, man. Nou sê die, ja, maar hy het so hy gevlieg in die pollution en hom like, is hy nie daar nie?
1: Ja,
0: dan
1: is
0: het
1: nog
0: jylle,
1: een
0: grote
1: probleem.
0: So los die dude uit, man. 24 games daar gekyk.
1: Gister was daar gehint dat Hugo Broos dalk nou gaan bedank. Nog nie officieel nie, maar...
0: Hy is 74 jaar oud, ek dink ook, ja.
1: Ek dink hoe oom kan maar retire nou.
0: Hy kan, man, ek dink ook goeie nood. Nie net dit, ek dink hy het iets begin in Suid-Afrika, boombehalwe dat baie van die mense weer begin footie kyk het. Maar ek dink hy het baie begin, as jy kyk na die spel, wat die mense gedoen het, hoe hulle ons gespeel het, die gentlemanness wat ons gekry het, het alles uit. En natuurlijk die oop kaart te speel met die wereld om te sê dis wie ons is. Nou, daar is klare sprake van internationale clubs wat kyk na van ons spelers. So, dit sal rarig, rarig fenomenaal wees om te weet dat het so is.
1: Ja.
0: Dit sal rarig cool wees, maar net om te weet, ons ouens doen goed, maak my hart vir my baie, baie blij.
2: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: tranen kan lopen.
1: Laat die tranen kan lopen, meneer Joe Black. Laat het rien, laat het rien, laat het rien. Ik ben aan het luisterstatie. Carly, ze wacht voor jou, wel ons wacht voor jou. Carly, breng voor ons nog muziek uit. Zo, ja, het is tijd voor ons om te groet. Hier heb je lekker luisterstatie. Groot Black Breakfast is nog steeds dinsdag. Al rien het van hier af tot binnen. Pofaller, maak je zo hoe, waar of wat niet. Het wat hem lekker dier. En dan geef ons weer voor JK, man.
2: Dat is saai. JK is in voor die JK, die John Killian Branch. En aan de propvol dag hier op luister FM recht dier. Met Etienne, Big Nick en Erika Meiberg, wat jullie gaan deertrek tot vanavond toe.
1: Goed, so net om te sê, van die celebrities, bietjie stil nou, maar dat was groot ophef. Taylor Swift en haar voetbalboyfriend verloofde affaire, is hy bezig om hulle trou te beplan.
2: Hulle is, en iemand het gesê, hulle gaan dalkie stadion boek.
1: Madison Square Garden.
2: Ek dink jylle gaan nie.
1: Madison Square Garden vir een avond.
2: Ek dink jylle gaan nie.
1: Madison, why would you... Ek meen, sy is die, like, die rijkste kunstenaar ooit. So.
2: Ja, maar ek weet nie of sy dit daai gaan doen nie.
1: Dit is Taylor Swift. Sy gaan seker een show doen terwijl sy dit doen nog. In die case, so, pakkies gee, Met Gala en allerhande dinge. So ja, I don't know. Maar het is tyd vir ons om te groet oor die prachtige dag. Ek hoop julle dag is super speciaal. Ek sê net weer, daar is geen informatie deur van enige protesaksie of enig iets op die pad nie. Ek geloof daarom die bus op die N2 tussen Stanfordweg en Cotswold is nou al verwyder. As nie, kyk maar net uit vir Daina. En verder, hey man, it is what it is. Vat hem lekker deur.
2: Andersens, vat net een detour en rij daar voorbij Barry's Corner.
1: Ah, gaan sê hulle vir ou Barry daar, man. Gaan sê hulle vir ou Barry. Los Liane van Skemer, Appel, Brennan, Piper en nog een paar ouwens wat julle gaan deurtrek. Reg uit deur na 9 uur. Nies, wat jy kan dan afskop met die JKB. Cheers vir eers.

iets van Robbie Wessels, Afrika Sonsak. Lekker muziek is 9:41 op Luister FM. Dit is nou tyd vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent. Stevie Davis sê, dat is alles vir jou, en Monique van Driel gaan een bietjie optel met myle ver van my.

0: sy Monique van Driel met myle ver van my en Stevie Davis, alles vir jou. Ai, dis allemaal mooi, nee? Hy is een boodskap van ver af hierdie eniekie, so hier is nog altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. Ons wil graag die Dobson tweeling, Robert en Edward, gelukwens met hulle 74ste verjaarsdag. Alhoewel hulle het nie van jaar saam kan vier nie, Robert in Nieu-Seeland en Edward in die baai, is ons dankbaar dat hulle gespaar is om hierdie mylpaal te behaal. Ons vertrou dat hulle vere mee verjaardag sal vier en goeie steeds gesondheid ook sal geniet. They now need to act their age. Geniet die bederf van julle wederhelftes, Linda in Nieu-Seeland en Elsa in die baai. So dis vir die tweeling Robert en Edward, geluk met die 74ste verjaardag. Ai mense, dis allemaal ver uit mekaar het, maar ons hoop al sal mooi loop.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardiegerigte monitering en reaksiemaatskapie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hey, jong boetieke, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, om Kalamari, jy vat ons nou hier op hierdie wonderlijke dinsdag, die 30ste juni. Ja, Jonita het ons gesplint in die album uit. Jonita het Duplessis, ons het een paar van haar snit al gespeel en vandag ook een nieuwe eniekie, wat sy uitgebring het, baie bekende lied, maar weet jy, gaan hom baie geniet. Jonita het Duplessis,

Zo, Charlie Pride, all I have to offer you. Dankie, Jacques Ferreira. Hy sê, dit was sy ma se gunsteling. Dit vat hom bietjie terug in tyd, bietjie mooi memories. Ai, ek is so bly dat ons sy memories kan terugbring. So ja, hierdie song het goed gedinkies en Angel Good Morning. Onder andere het die Countrypolitan stijl getipeer wat hom beroemd gemaakt het en crossover poptreffers gemaakt het. Pride het later in gospelmuziek gewaag in sy eerste gospel album Did You Think To Pray? Dan 71 vrygestel en 73 het hy de River Song uit die rolprent muziek blyspel Tom Sawyer opgevoer. Hier was 'n groot en kies in Angel Good Morning, dis deel van Tukas Charlie Pride.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey Lofie.
2: Lekker praat, jullie verdwaal.
1: Niels, kom.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

daarna wonder daar met sproeitjies net voor het was die tuindwergies met Starig maar seker en Lorika Raag en Loukie Rothman het daai drie vir ons afgeskop met blou. Die tyd is nou so amper 7 uur en as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op

Maar soek liefst nie hier, maar ver in Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed. Duitswes word donker.

is rustig, ik doe niet veel nu. Dus, baie nice, dat is mooi. So, hoe gaat het met jou malen? Nee, het gaat ook goed, dankie. So, hoe gaat het met jou malen? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ik schrijf nou baie toetsen. Wel, ik ken van toetsen. Ik drijf jou altijd.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.